0: En krijg het samen als er delen. En dan zeg loop dat ik kent de hele me.
1: Hoe is mijn darling?
0: Als gaan moet toch hier voor de hele dag in de morning.
2: Hoe kom?
0: Soft porridge in de afternoon.